0: verkleedde, dat zijn die andere kengels klacht hij. Am avond het de kranet, het zich met een andere gestritten.
1: Snuts, snuts, dat is ja nog maar wat ze wij.

们去 sexy bar。是的喽 ，ik heb geen gemist。Sacre bleu， wat is dit？ Zie ik goed wat er zit？ Een verrukkelijk sappige， niet gezien， oh wat